te zetten. Er was een optreden om de boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regionieuws over een uur. Nieuws

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
4: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.

De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar

Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten telkens om 20:00 's avonds.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
2: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
3: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
2: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers.

0: groot en vorig jaar was het dan net niet.
1: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
0: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
1: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
0: Op naar de titel.
1: Ik kan daar alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heylen.

Op zondagmorgen 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Je wandelt in het zeewater tot aan je middel en doet tegelijkertijd met je armen een crawl, palm, roeibeweging. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is verplicht.

is een kleine wereld, ja ja. Met elk een eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoel, daarvan zijn er zes. De meeste zin bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel. Sommigen krijgen het, sommigen steel. Het kan

Het is klein, de wereld is bang en iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand en iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien is dat vals. Ze komen de waarheid verkopen.

Waarom doe ik wat ik doe? En waarom is dat nooit genoeg? Maar alles is goed, zeg je, alles is goed. Maar

zo goed. En plots valt het doek. De maskers gaan af. De lichten gaan aan. De mensen zijn moe. Ze pakken een jas. Verlaten de zaal. Rijden naar huis. Ze zijn voldaan. Tijd om te slapen. Ze kruipen in bed. Maar niemand die roept. Kut op.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: In Bredene werd ter hoogte van het Plovieplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Plovieplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
3: We hebben een mededeling gekregen via de school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
2: Hij is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En sport, de Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt samen met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's Duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zot als een dag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezing.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want nu tel

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Chris van de Kastelen.
2: Ik ben Haris Brataneus.
3: Ik ben Christopher Meijer.
4: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.

met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.

Westende wordt opnieuw het decor van Tastu, het culinaire weekend aan zee, op 5 en 6 september. Sfeervol, smaakvol en uniek, Tastu is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de Boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.
3: Ik tel.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende. Maar je bent meegegaan naar KVDO.
3: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
3: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
3: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
3: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Ja, die honger is groot.
3: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
2: Dank u, Sebastiaan de Waele.
1: Dit is Radio Noordzee.

Op zondagmorgen 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Je wandelt in het zeewater tot aan je middel en doet tegelijkertijd met je armen een crawl, palm, roeibeweging. Er wordt verzameld om 9 uur aan Austin Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is verplicht.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering eens die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glendan Groe.
2: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Antri Dumaree.
4: Hallo, ik ben hier Wendy van Wantne en ik luister kijk her naar Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust opnieuw een grote kans op stevige buien en zelfs een donderslag. Pas doorheen de dag wordt het droog. De maxima liggen rond de 19 graden bij een zwakke, variabele en later noordelijke wind. Morgen zondag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog. Het is laagwater deze middag om 4 uur en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Fort Napoleon. De Noordzee Fakkeltocht trekt vanavond weer door Westende. Om 9:15 start de parade met muziek en dansers op de zeedijk van Westende. Daarna start de Noordzee Fakkeltocht aan het Rauchenbergplein en er wordt afgesloten met een vuurwerk. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Melody Makers Cocktailband. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In Bredene werd ter hoogte van het Plovieplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Plovieplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig cerulide in zat. 8 Vlaamse baby's werden toen ziek. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. In Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen overleden bij Russische aanvallen. En er vielen gisteren ook 16 doden bij een aanval in een drukbezocht winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Reddingsteams vonden daar vannacht zeker 130 gewonden. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arthur van Doorn is teleurgesteld.
3: Zeker als je naar de tweede helft kijkt, hebben we eigenlijk gewoon best wel geweldig hockey laten zien. Denk oldschool Red Lions. Heel veel aanvallende kwaliteiten. Heel veel snelheid, heel veel ballen gewonnen. Genoeg kansen. 2-3 balletjes die langs de tweede paal dwarrelen, die er net niet ingaan. Dus ja, ik denk dat we gezien het speelbeeld eigenlijk een beetje meer hadden gehoopt.
2: Morgen moeten de Belgen winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon, 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
3: Oh, ik hou van u.
1: Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de A.C. Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta!
0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
5: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

Vandaag aan de kust opnieuw een grote kans op stevige buien en zelfs een donderslag. Pas doorheen de dag wordt het droog. De maxima liggen rond de 19 graden bij een zwakke, variabele en later noordelijke wind. Morgen zondag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog. Het is laagwater deze middag om 4 uur en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse Visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de Boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Prettig.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Fort Napoleon. De Noordzee Fakkeltocht trekt vanavond weer door Westende. Om 9:15 start de parade met muziek en dansers op de zeedijk van Westende. Daarna start de Noordzee Fakkeltocht aan het Rauchenbergplein en er wordt afgesloten met een vuurwerk. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Melody Makers Cocktailband. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

Vandaag aan de kust opnieuw een grote kans op stevige buien en zelfs een donderslag. Pas doorheen de dag wordt het droog. De maxima liggen rond de 19 graden bij een zwakke, variabele en later noordelijke wind. Morgen zondag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog. Het is laagwater deze middag om 4 uur en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden. Oh!

0: 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering eens die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

plant een keer patatten, patatten, patatten. Ik plant een keer patatten in mijn grond. Wat komt er uit gekropen, gekropen, gekropen?

En ze slaan er overal stakjes, stakjes, stakjes. Ze slaan er overal stakjes in mijn grond. En wat groeit er aan die stakjes, die stakjes, die stakjes? Wat groeit er aan die stakjes in mijn

En onder de toeristen, toeristen, toeristen. En onder de toeristen langs mijn eigen grond. En wat vragen die toeristen, die toeristen, die toeristen? Wat vragen

0: hem patatten van Jonne rond.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
5: me gusta la guitarra, me gustas tú,
4: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
6: Manifiesta!
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: 24 uur per dag. Zomerradio.
3: Op 105 FM.
1: Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
3: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
3: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
3: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
2: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
3: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
3: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: Je bent elke middag open?
3: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Prettig weekend.

Vandaag aan de kust opnieuw een grote kans op stevige buien en zelfs een donderslag. Pas doorheen de dag wordt het droog. De maxima liggen rond de 19 graden bij een zwakke, variabele en later noordelijke wind. Morgen zondag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog. Het is laagwater deze middag om 4 uur en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden.

0: Het is nu 10:00. Noordzee nieuws.
1: In Bredene werd ter hoogte van het Plovieplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Plovieplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een kleine 4000 jongeren maken rond deze tijd startexamens. Het is de tweede ronde na de eerste begin juli. Toen slaagde de helft. In verschillende richtingen aan de Vlaamse Unies zijn die testen verplicht om te mogen beginnen, zegt Tine de Laat, coördinator van de starttoetsen bij de KU Leuven.
3: Zodra je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoetsen die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
2: Er zijn ook eikingsproeven, die zijn niet verplicht, maar tonen wel waar je staat. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur boet al meer dan een week, maar het is onder controle. In Kroatië zijn 2 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. De politie startte een grote zoekactie nadat het signaal van het zweefvliegtuig wegviel. Het wrak werd gevonden in de bergen van een nationaal park, niet zo ver van de stad Zadar. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Eerst nog buien in het westen. Later vandaag overal kans op een bui bij maxima rond 21 graden. Morgen ook 21 graden, maar wel meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon en 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
2: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
3: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
4: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. One ticket, please.

0: Express. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.
1: Een van de schelpen die we veel vinden op de stranden is de halfgeknotte strandschelp. Katja, wat kun je ons daarover vertellen?
2: Deze schelp behoort tot de tweekleppige weekdieren. De vorm van die schelp is min of meer driehoekig, met een afgeronde en met een afgeknotte kant. De top van die schelp ligt ongeveer in het midden. De jonge exemplaren die zijn wit of geelwit, met een grijsgeel tot donkerbruine buitenste laag. Oudere kleppen op het strand die zijn meestal donkerder. Die halfgeknotte strandschelp is moeilijk te onderscheiden van twee soorten die er heel goed op lijken. Dat is de ovale strandschelp en de stevige strandschelp. Als je dat echt wil weten, bekijk de vorm en haal er een schelpengids bij. Er bestaan vele goede schelpengidsen. Nu, let op, de kans op het vinden van een halfgeknotte strandschelp is het grootst. Die strandschelp haalt plankton en ander zwevend materiaal uit het water. Hij leeft ook ingegraven in het zand, van beneden de laagwaterlijn tot diepten van enkele tientallen meters. De dichtheid waarin de dieren leven kan zeer hoog zijn. Schrik niet, tot 1000 individuen per vierkante meter. Dus dat is behoorlijk. De halfgeknotte strandschelp is samen met de kokkel de meest voorkomende schelpensoort van onze kust. Hoe oud kunnen ze ongeveer worden? 10 jaar. Maar meestal halen ze dan niet, want er zijn heel veel vijanden. Vissen, schelpjes zoals de tepelhoorn, waarover ik een volgende keer ook meer ga vertellen. Vroeger werden strandschelpen vlak voor het strand in grote hoeveelheden verzameld om er kalk van te branden. Ook een interessant weetje, dacht ik, om mee af te sluiten.
0: Strandlopers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen. Een zomerse cocktail vol hits.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
3: Oh, ik hou van
1: sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
1: Radio Noordzee, kalender.
2: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post. Op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: 24 uur per dag, zomerradio.
3: Op 105 FM.
4: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Prettig weekend.

0: de ultieme zomerhit van
1: Bjorn Trotsaard.
2: God, het is een echt oostends nummer van een tijdje geleden. Slik de zeesterren, up en neren. Omdat dat een heel mooie zomer was. Een oostendse zomer ook voor mezelf. Veel op het strand en met zo'n artiest. Ja, ik associeer dat nog altijd met die mooie zomer van 2003, dacht ik.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.

0: Landlopers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.
1: Vandaag gaan we op speurtocht naar eetbare plantjes in de duinen. Eigenlijk zijn het dan enkele plantjes voor de keukenliefhebbers onder ons. Die bevatten trouwens allemaal veel vitaminen en mineralen. Ten eerste heb ik het over winterpostelijn. Die kun je gemakkelijk herkennen aan de stengels die door de ruitvormige bladeren heen groeien. En daarboven is er een trosje met kleine witte bloempjes, maar die is deze periode al uitgebloeid. In de zomer en in het eerste deel van de herfst vind je ook de felgele bloemen van de zandkool. En die ruiken ook aangenaam. Interessant is het om al die onderdelen een keer onder de loep te bekijken. Je kent het wel, de kroonbladeren, de kerkbladeren, de meeldraden en de stamper. De zandkool, de bladeren daarvan, die worden al sinds de Romeinse tijd in het Middellandse zeegebied gebruikt in salades, maar ook als groenten of gebakken in pizza's. De gekweekte vorm van de grote zandkool, die wordt verkocht onder de naam rucola. Dat kennen we waarschijnlijk allemaal. En tenslotte wil ik nog eens stilstaan bij de brandnetel. Die is meestal miskend. Iedereen mijt de brandnetel. Waarom? Omdat die brandharen aan de stengel en aan de onderzijde en de rand van het blad jeuk- en huidirritatie veroorzaken. Maar die brandnetel heeft eigenlijk talrijke positieve eigenschappen. Pluk de jonge toppen van de brandnetels tijdens lente en zomer en je kunt er soep of kruidenthee mee bereiden. Dat is goed tegen van alles. Tegen reuma, tegen eczeem, is bloedzuiverend, zorgt voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes. Kan je ook gebruiken als haarconditioner. Geen paniek, want door die bladeren te koken of te drogen, verliezen ze hun prikkelende werking. Nog een belangrijke tip tot besluit. Pluk echt nooit meer plantjes dan je strikt nodig hebt.
0: Strandlopers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.
2: Woehoe!

Je wordt gevolgd, nooit meer anoniem. Gefilmd, vereerd, dat moet fantastisch zijn. Dikke boom over je geschreven. Je wordt geliefd en gelijk John Lennon aanbieden. Ik wil succes. Ik wil een applaus die al wat doen. Ik wil succes. Zodank een loop naast mijn schoen. Ik wil succes. Ik wil slagen. Ik wil win. Ik wil succes. Vertel me hoe moet ik eraan beginnen.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
3: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
3: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
3: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
3: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
3: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
3: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het

0: Examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Henrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Radio Noordzee. Prettig weekend.

dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

la bijs het. Ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet.

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, Canada, salsa. Breken die ei in het omelet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Mak Elias.
2: Laat me zeggen, Jeruzalemma van Master KG, dat is iets wat me direct de vibes geeft om een vakantiegevoel te hebben. Dat is direct heel zomers en mijn lichaam begint te dansen, ook ik dat door. Dus ik hou wel van die Afrikaanse beats ook. Voilà.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Zomerradio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met aquawalking door. Je wandelt in het zeewater tot aan je middel en doet tegelijkertijd met je armen een crawl, palm, roeibeweging. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is verplicht.

0: Super Salon bestaat 60 jaar. Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super Salon.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
2: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
2: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
2: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
2: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
2: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
3: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert Dakota's Bredene een gouden jubileum. Er is een ontvangst op het gemeentehuis. Daarna verplaatst het feest zich naar het terrein aan de Stasenstraat op Bredene-Sas. Op zaterdag is er een barbecue, een feest voor de kinderen en een clownoptreden. 'S Avonds is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live-optreden van coverband Rock Circus. Op zondag 13 september is er het enige echte Belgisch kampioenschap koffiepets gooien. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: In Bredene werd ter hoogte van het Ploviplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Ploviplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom, al sinds 10:30 deze voormiddag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Netbeheerder Fluvius werkt aan een oplossing. In Anderlecht in Brussel neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen nadat het commissariaat ervannacht werd beschoten met een oorlogswapen. De korpschef wil zo de veiligheid van agenten en burgers garanderen. Jurgen de Lanceer.
3: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de federale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
2: Op beelden is één schutter te zien. Hij wordt door een compaan gefilmd. Het is niet duidelijk wie ze zijn. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Het parket van Luik onderzoekt of de brand in de Hoge Venen is ontstaan door een brandend landbouwvoertuig. Nieuwe luchtbeelden moeten daar meer duidelijkheid over scheppen. Ze zijn gemaakt vanuit een vliegtuig op het moment dat de brand zich nog maar over tientallen meters had verspreid. Daarop is dus een brandend landbouwvoertuig te zien. Het parket kan nog altijd geen onderzoek doen op het terrein. De brand is wel onder controle. In Pelt in Limburg zijn twee twintigers opgepakt voor een schietincident vanmorgen. Op een terras van een café werden schoten gelost met een alarmpistool na een ruzie. Er raakte niemand gewond. De politie kon ter plaatse twee mannen van 26 oppakken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er met de twee moet gebeuren. Een transfer van Matteo Dams naar Club Brugge is officieel. Dams is een verdediger van 22 jaar. Hij vertrok 1,5 jaar geleden van PSV naar Al Ahly in Saudi-Arabië om daar een pak meer geld te verdienen. Maar nu keert Dams terug naar ons land. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij Club. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: nieuws en info.
1: De veemarkt van Curieus op zondag 23 augustus is zeker een bezoekje waard. Elke standhouder is geselecteerd op originaliteit, kwaliteit en creativiteit. Geen massaproductie, geen doorverkopers, alleen echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk van 10 tot 5 uur.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
5: Manifesta. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ANSEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
3: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
3: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
2: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
3: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossum. Zomerradio.

0: Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Op zondag 23 augustus om 11 uur staat Oostende stil bij een zwarte bladzijde uit onze maritieme geschiedenis. Namelijk de vissersopstand van 1887. De plechtigheid krijgt dit jaar een bijzonder geladen accent, want 100 jaar geleden stierf Pastor Piepe. Hij was de man die midden in de woelige tijden zich als een rots in de branding opwierp en streed voor betere leefomstandigheden van de vissers. Hij ondersteunde de gezinnen in nood en was het moreel kompas voor de vissersgemeenschap. De plechtigheid wordt georganiseerd door de stad Oostende. De Koninklijke Stadsharmonie zorgt voor een passende muzikale omkadering om het historisch verhaal kracht bij te zetten. Locatie, monument tot elke prijs, parkingtaxis bij het busstation.

0: is nu 2 uur. Noordzee regionieuws.
1: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de Boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: 24 uur per dag, Zomerradio.
2: Op 105 FM.
0: Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kirby Hallemees.
2: Ik ben Gaël Bouzin.
3: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Ostende.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Ricky Martin werd beroemd, eerst als lid van de Latin boyband Menudo en daarna als soloartiest sinds 1990. Sinds het begin van zijn carrière verkocht hij al meer dan 95 miljoen albums. Algemeen beschouwd geldt hij als king of Latin pop en zou de deuren hebben geopend voor een aantal van zijn mede-Latijns-Amerikaanse zangers, zoals J.Lo en Shakira. De hit Livin' La Vida Loca uit 1999 was het eerste Engelstalige nummer dat Ricky Martin uitbrengt. Hij had het vooral te danken aan de jongen waar hij op babysitte. Het nummer werd alvast een grote zomerhit en veroverde de hitlijsten in Noord-Amerika, Europa en Oceanië. In de Amerikaanse Billboard Hot 100 haalde het zelfs de

Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Fort Napoleon. De Noordzee-fakkeltocht trekt vanavond weer door Westende. Om 9:15 start de parade met muziek en dansers op de zeedijk van Westende. Daarna start de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauchenbergplein en er wordt afgesloten met een vuurwerk. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Melody Makers Cocktailband. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANZEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Lut van de Kastelen.
2: Popcorn van Anarchic System. Dat is mijn favoriete zomerhit, omdat dat een kampliedje was toen ik als 16, 17-jarige op kamp ging. En bij dat kampliedje moest je 's morgens uiteraard ook opstaan als dat werd gespeeld. En dat was een van de enige kampliedjes waarbij ik enthousiast uit bed sprong. Dus vandaar...

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering eens die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Piano Man van Billy Joel uit 1973 is gebaseerd op Billy zijn eigen ervaringen zeg maar als pianist in een bar in L.A. waar hij werkte onder de naam Bill Martin. Die deed hij om financieel rond te komen nadat hij problemen had gekregen met zijn platenlabel. Veel van de personages in het nummer, zoals John at the Bar en The Waitress is Practicing Politics, zijn gebaseerd op echte mensen die hij daar ontmoette. Hij zelf was die pianoman en het nummer gaat dan ook over de eenzaamheid en verloren dromen van klanten in de bar en de melancholie en desillusie van de stamgasten die hun zorgen wegdrinken. Hoewel Piano Man nu een klassieker is, was het aanvankelijk geen groot commercieel succes. Het nummer piekte op nummer 25 in de Billboard Hot 100. In Nederland haalde het de top 40 zelfs niet. Pas later, toen Billy Joel bekender werd, werd het nummer één van zijn grootste evergreens. It's

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
2: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
2: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. We hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
2: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
2: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de AC Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur.

0: Delstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: 105 FM.
3: Dit is Radio Noord.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen zondag zon en wolken. Het blijft droog bij 19 graden aan de kust en een zwakke noordoostelijke wind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder om 10 voor 9.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 4:00. Noordzee nieuws.
1: In Bredene werd ter hoogte van het Ploviplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Ploviplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechtelijk lab zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn één persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
2: De brand is intussen geblust. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd, onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia, in het oosten van Spanje, werden een duizendtal mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de 4e en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook de nieuwe leider in het klassement. Morgen is de slotrit. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Stefan Tange.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Ik ben Rudy de Meijer.
4: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Allee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Chanson d'amour werd al in de jaren 50 geschreven door ene Wayne Shanklin. Hij bracht Chanson d'amour onder de aandacht van Art en Dotty Dot, die het in 1958 opnamen. Zeg maar een instanthit. Dit waren de beginjaren van de rock'n'roll en de DJ's van toen hadden daar zo'n afkeer van dat ze een nummer als Chanson d'amour op de radio meer aandacht gaven dan ze normaliter zouden hebben gedaan. De wereld leerde de song pas goed kennen toen de Manhattan Transfer het in 1976 herontdekte en op het album Coming Out zette. Producer Richard Perry was er zo weg van dat hij erop aandrong het op single uit te brengen. De versie van de groep met de liedzang van Janis Siegel à la Edith Piaf werd in de States genegeerd, maar de single werd in Europa, dus ook bij ons, een enorm succes en is nog altijd hun bekendste hit.

Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint, hij het dan niet door. Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog.

zout. Oh, ik voel me zo alleen in mijn meervoud. Vanaf dat ik het wil zeggen, had het weer fout. Ja, er is iets in mezelf die me in een greep houdt. Dus ik hamer erop, alsof ik het beeld houd.

0: dak nodig heb om te zeggen hoeveel dak voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasig Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta! De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen zondag zon en wolken. Het blijft droog bij 19 graden aan de kust en een zwakke noordoostelijke wind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder om 10 voor 9.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: De minder gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse Visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de Boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: De hele

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Yeah! Radio Noordzee!
4: I wanna talk to you.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende. Maar je bent meegegaan naar KVDO.
3: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
3: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
3: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
3: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
2: Ja, die honger is groot.
3: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
2: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Radio Noordzee, de hele zomer lang muziek, info en nieuws.

Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg

0: Fiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Mani Fiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen zondag zon en wolken. Het blijft droog bij 19 graden aan de kust en een zwakke noordoostelijke wind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en de zon gaat onder om 10 voor 9.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokseide. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering eens die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Zon, zee en strand en zomerse muziek. Radio Noordzee.
4: Uitje top, Mr. Selecta.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

En dat is op momenten dat we samen zijn nog altijd een moment waar we hilarisch kunnen over gaan delen. Zeker met onze partners en kinderen nu. Dat is echt een topmoment.

0: Nieuws en info.
1: Tot 23 augustus kan je in de Molen van Stenen elke week het werk van andere kunstenaars bewonderen, van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenendorpstraat 4 in Stenen, Oostende.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In Bredene werd ter hoogte van het Plovieplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Plovieplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt de waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
3: Bij Ilia zeggen ze dat we die nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning ontdampt tot ontbranding komt. Hè. Die kabel die frequentie controleert, hier liggen frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
2: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
4: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
2: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. In het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto die spookreed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Sport in ons voetbal heeft Zultewaardigem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde 2 keer voor de rust en 2 keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld 8e. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de grote prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig, bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Manifesta. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
2: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
4: Oh, ik hou van
2: sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasig Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
5: Manifiesta!
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Prettig weekend.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
3: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
2: Ja. Wat is hier precies?
3: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
3: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
3: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
3: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
1: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostende.

0: je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse Visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de Boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Radio Noordzee, de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Dans mee tot middernacht. You wanna dance? Met Radio Noordzee.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Prettig weekend.

ben wel blank, maar daarom ben ik geen beest. Ik heb geen steen in mijn hart en ik ben niet ziek van geest, nee. Ik speel dit lied voor een zwarte kameraad die weet wat warmte is.

vrouw zegt. Ze zijn vals, ze zijn slecht. Ze weet van niets, maar ze heeft het toch maar even gezegd. En ze zegt ook, mijn dochter komt niet in huis met zo'n vreemde luis. Maar ik zeg u, zij zijn

0: 4. Noordzee nieuws.
1: In Bredene werd ter hoogte van het Ploviplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Ploviplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeggeboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
3: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Bijvoorbeeld van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries. Dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
2: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS van 50%. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney laten weten. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de Canadese industrie te beschermen en te verdedigen. Eerder draaiden gesprekken tussen de VS en Canada over de importtaksen op niks uit. De VS kondigde daarom al importheffingen van 50% aan op Canadese goederen. Op het WK hockey hebben onze hockeyvrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. De Red Panthers wonnen met 1-3 van Duitsland. Maandagavond spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
4: Zeker na de wedstrijd hebben we gezegd, we gaan al ons vol focussen op de wedstrijd tegen Argentinië. We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
2: Geen eerste rode trui voor Wout van Aert na de openingsrit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd 8e in de tijdrit op 9 seconden van winnaar Pogacar.
5: Ik ben ermee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ja, ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien laat liggen. Dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar de benen waren goed, dus ik ben ermee tevreden.
2: Als Van Aert morgen de etappe wint of bonificatieseconde neemt, kan hij wel de leiderstrui van Pogacar overnemen. En in ons voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn derde competitiezege op rij en is ongeslagen. Staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1 op 9 en staat 14e. Eerder won Zulte Waregem makkelijk van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte staat tweede, Beveren is gedeeld 8e. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
7: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: wissen. 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse Visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
0: Dans mee met Radio Noordzee.
2: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
0: Er is feest op Radio Noordzee.
2: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: bis 9, 12 uur. Noordzee Regio News.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. KVDO won de bekerwedstrijd tegen Molenbeek overtuigend. Het werd 1-3 na verlengingen. De Oostense doelpunten waren van Bruce Willem, Robbe Santens en Glenn Didieu. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec een nieuwe hoofdsponsor. En er zijn sportieve ambities na een minder seizoen, zegt manager Sam van Rossum.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
2: Hier in de site bij het AZ Oostende.
3: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
4: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Een man zit in de cel voor betrokkenheid bij de dood van een Oostense vrouw. Donderdagavond werd haar lichaam gevonden op de wijk Meiboom. De veertiger kwam voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Gewezen basketspeler Quentin Serron krijgt een functie van BC Oostende. Hij zal jonge spelers van de basketacademie coachen. Serron won met BCO 5 landstitels en 5 bekers. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeggeboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
3: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Bijvoorbeeld van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries, dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
2: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS van 50%. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney laten weten. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de Canadese industrie te beschermen en te verdedigen. Eerder draaiden gesprekken tussen de VS en Canada over de importtaksen op niks uit. De VS kondigde daarom al importheffingen van 50% aan op Canadese goederen. Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. De Red Panthers wonnen met 1-3 van Duitsland. Maandagavond spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
4: Zeker na de wedstrijd hebben we gezegd, we gaan al ons vol focussen op de wedstrijd tegen Argentinië. We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
2: Geen eerste rode trui voor Wout van Aert na de openingsrit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd 8e in de tijdrit op 9 seconden van winnaar Pogacar.
5: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ah, ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien al liggen. Dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar de benen waren goed, dus ik ben er mee tevreden.
2: Als Van Aert morgen de etappe wint of bonificatieseconde neemt, kan hij wel de leiderstrui van Pogacar overnemen. En in ons voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn derde competitiezege op rij en is ongeslagen. Staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1 op 9 en staat 14e. Eerder won Zulte Waregem makkelijk van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte staat tweede, Beveren is gedeeld 8e. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok-boots te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
2: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
3: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
4: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
5: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
3: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
3: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
3: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
3: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
3: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
3: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Wat er gebeurt in de regio.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende bekert verder na 1-3 winst tegen RWDM. Willem na strafschop, Santens en Didieu scoorden voor KVDO. Oostend Zeiling is kandidaat voor de nieuwe concessie van 27 jaar voor een club op de Oosteroever. Volgende maand dienen ze een voorstel in bij de stad Oostende, die tegen eind dit jaar beslist. Bestuurslid Philippe Leconte.
2: Dat klopt, de stad geeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting.